ver om op te staan. Hoe lang heb jij gegloeid? Gegloeid is op je einde. Dus tijd voor weer te

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

ze volk, wat dan oor een veld vol graan, een belofte van reen, een erfenis my sien. Oorgedra van geslag na geslag.

linker kom van buiten, een cijfer dier die ruiten, en ik gooi nog een paar kolen op die vuur. In die tafel en die lijkers, en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaris die niet meer. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaris die niet meer. Met orrelbegeleiding kom je voorspel door die scheiding, maar dus alles recht, die liefde is een vuur. En van die vurige hofmak hoor ons later in die hofzaak, van die liefde is een schaduw die niet meer. Een zwart of wit getooi, en een stoet of een konvooi, wonder elkeen hoe lang alles nog zal duur. En lief volderste bolder, van die kus wacht op die zolder, en die lewe is een skadi die niet meer. En lief volderste bolder, van die kus wacht op

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: sal my drome laer trek naby Jakobsberg.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.

danst over en sekunde. Mamma kijkt naar me om. Misschien onder die meiken. Je houdt net zo, denk maar, bij een meer dag. Bij een meer dag.

0: Blauw Band, daar wat ons deertrek net voor het Christijn se helemaal. Ek is nou helemaal nie lus om te gaan werk nie, maar dit is tyd vir my om te gaan groet. En ek los julle in die hande van JK wat net hierna is. En onthou die JKB is maandag tot vrijdag tussen 9 en 12. Skakel in, een lekker propvol program soos net JK kan. Hierdie is Luister FM, dankie dat julle soms my gekeier het hier op die Grootpak Breakfast. Ek vang julle morgenoggend vir die vrijdag editie van die Grootpak Breakfast. En onthou op een vrijdag kan jy ons hijjack. Stuur gerus jou WhatsApp deur morgenoggend met die woord hijjack na ons WhatsApp line toe met jou keuse van 3 liedjies. Ek vang jullie weer môre. See you on the flip side.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.
2: Ek het jou

0: internet. Kan ons toch komen een keer naar alle vreemde rap.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube en Instagram. Klein, maar getrein.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Ja, ons engelkie Jalinka Senekal, rus in vrede, ons dink aan julle familie, my gebede, my hart klop, alles gaan uit na julle toe se familie, die maaikies, Frans Conradie Laerskool op Dispatch, ons dink aan julle.

aan druk is een man dan net één. Mama, ik wil een vrouw, ik wil haar trouwen. Stijf die in mij houden te zal. Ochende vrijf zij mij kalvers. Stap langs die plaatspad,

0: On your marks, get set.
1: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Is omdat hulle by Samba is.
3: Hoezo?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, commercieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoe kom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: By Eastcape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans Campbell en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Womer Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
5: 041-581-5363.
7: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Tamlin Wessel sê vir ons, ek slaap in jou hoodie. En net word het UB40 met Cheerio Baby. En Christine sê vir ons, brein oog blond. Vrienden, ry vandag in by Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laaste vrijdag van elke maand groot prijse te wen. Handig net jou strookie in. Hess Petroleum is oop maandag tot vrijdag vanaf 6 uur tot 6 uur en saterdag vanaf 6 uur die ochend tot 12 uur namiddag. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

0: Krane drup. Toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079 388 24

is een klanken van Foreigner Jukebox hier. Donderdag en donderdag, picknick samen met je bij Picknick Drive. Ons praat topic dingen. Die Engelse woord color is boaan die lijst in ons land, in Zuid-Afrika, voor die meest verkeerd gespelde woord. Ons gaan zoeken altijd online cellen. Mensen googlen die hele tijd hoe om recht te spelen. Wat een woord sukkel jij altijd om te spelen? Je moet hem altijd een beetje double check. Je moet dit gaan zeker maken. Hy het soveel L of R of E's of wat ook al. 082-333-667. Op Facebook, Chanel sê nie, daar is een paar. Marika sê, sy wil weet, hoekom kan mense nie color spel nie? Wat is die ding? Kijk, in Suid-Afrika is color O-U. Color C-O-L-O-I-R. Amerika is het net die O. En ek dink, dis hoekom ons het double check. Ek dink, dis soos tomato hier. Soos flavor ook. Die ouwe sê, ek kan spel, maar ek so kyk, verstaan ek die slaagcijfer vir graad 12's. Ja, maar kyk nee, toe ons op Mixit was, het dit ook een bykie, dit was sleg geweest. Hy Mixit taal, afkortings en alles. Kom ons kyk, hier so, Charles sê, hy spel because altyd verkeerd. wat sê die ene kie so vir my, miracle, sê Linda. Ek moet altyd dit Google, elke keer. Middag nie, daar is een hele paar, maar die twee wat ek die meeste mee sukkel is delicious en dan interessant. Ek sal altyd net interessant sê, E-N-T-R-E-S-A-N-T, mooie huis toe. Ja, interessant is jyne, myne is Engels jyne, ek moet sê, myne wat ek die meeste met sukkel partij keer is, responsible, so, wat was nou, E of E, so ek moet altyd net een bykie seker maak hoe ek skryf voorkom. Ek gaan vir julle een wenk een bykie later gee vir die wat in Afrikaans dinge sukkel mee ook. Vooral as jy werk op een rekenaar en jy tik goed in Afrikaans en jy sê seker is dit nou reg of wat nie. Ek sal vir julle een bykie meer daarvan vertel om die draai. Dis vandagse topic, watse woord sukkel jy die meeste mee om te spel? Jy moet altyd kyk, is dit nou so of so, hoe moet ek hom spel? 082-333-667.

0: van ze van Kuikdagdroom in Suburbia. Is het donderachtige donder is zo. Rock'n'roll een beetje meer. Picnic samen met jullie, Picnic Drive. Morgen is vrijdag. Dat is ook altijd iets lekker om aan te denken, nee. En voor bad timings is het een lange naweek, want dinsdag is jeugddag. Skole is omtrent allemaal toe op maandag. So, hey, as jy lucky is, miskien jy lang naweek, wie weet. Ons topic vandag sal nou weer terug nou kom na hom toe. Ek vra vir jou natuurlik, watse woord sukkel jy om altyd te spel? Jy moet altyd mooi seker maak, double check. Is dit nou hoekom moet spel voordat jy hom stuur of tik of skryf? 08-233-33-667. Gaan loede op TikTok, Luister FM is op TikTok vir vermaak, vir interessante video's, grappies, wat ook. Ons plak het alles daar ook op TikTok. So as jy op TikTok is en jy volg nog nie vir Luister FM nie, gaan maak so at Luister FM Live. Sien jou daar.
1: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenko.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Vrydag die 12de Junie. Aliwal Noord 8-18, Bishu 11-19, Kraddock 10-17, Dispatch 12-16, 10% reën, Oos-London 16-20, Fort Beaufort 9-17, Graaf-Reinet 10-16, Gramstad 11-17, 10% reën, Jeffreys Bay 13-19, 30% reën, Mthatha 10-23, Port Alfred 14-17, Port Elizabeth 14-16, 10% reën, Port St. John's 15-23, Queenstown 8-19 en Uitenhaag 12-17, 10% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, Vrydag 12 Junie.

0: Staan van hessen wat kenners niet mag zien. Is voor als ik weer een dag toch ragges. Ja, is voor jackals wat stukken bij die slaggers. K is voor kieren kies het bij zoals hoos. L is voor liens want het maakt een mens noos. Is voor ma wat niks zo zoen mij. Staan voor niks als hij vraagt.
1: Wat doe jij?
0: O is voor onnies

het is allemaal weer eens verkeer. Is het nou? Wop, dat klap die squatte. Vanavond is weer een grote. Aha. Vanavond gaan we groot.

Toe sy huis toe was net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het. Katarina van Woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien. Ek het oral rond gevra. Niemand het geweet.

lekker vijf in een rij gehad. Also Heinz Winkler met de 1001 Soene Elvis Blue met Blauw. Berlin het voor ons gesing Take My Breath Away, die Melktaartcommissie met Marlboro Lights. En Johannes Kerkorrel het die vijf voor ons afgesluit. Also met Alleen die Bergen nog so blauw. En as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand. Ons is bezig met Flinke Vingers, die derde ronde van Flinke Vingers. En kom ons gaan kyk gou daar na die top 5 wat julle vir my gesê het, wat julle gedink hierdie antwoord was. Vanaand en daarso in die 5de plek het ons vir Janine van die Hei. So in die 5de plek het ons vir Janine van die Hei. Jy is daar reg.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

putting on nerings. Maar dit pas my baie goed. Hoe verder, hoe beter. Dit is my wens. Van dit en dat, maar meestal.

se knop. Waar het om een broei en lawe dreigend kook. Want die jong manne breek, waar die ou manne bou.